Maakt het wat uit? Ik besta niet. Er bestaat niets anders dan de duizenden ramen die mij weerspiegelen. Iedere keer als ik met iemand kennis maak, wordt er een nieuw beeld van mij geboren. Want ik besta niet. Mijn kind zal oud worden. En als een hardnekkige parasiet zal ik in haar voortleven. En dan komt de dag dat de laatste sterft die zich mij nog herinnert. Als een omgekeerde foetus zal ik langzaam kleiner worden en sterven in die laatste getuigen van de misdaad die ik beging door enkel en alleen maar te leven. Misschien zal mijn geest nog hier en daar opduiken, dan komt het einde. Misschien zal mijn geest nog hier en daar opduiken.

zweer ik dat ik gelukkig ben. Ik heb me bedacht dat het enige geluk in deze wereld ligt in kijken. Mensen kijken. Niets anders zijn dan een groot, enigszins glazig, licht bloeddoorlopen oog. Wat maakt het uit dat ik een beetje goedkoop ben, een beetje smerig, en dat niemand ziet wat er zo bijzonder aan mij is. Ik ben blij dat ik naar mezelf kan staan.

Wat de wereld ook probeert, ze kan me niet beledigen. Ik ben onkwetsbaar. Elke nacht droom ik van een zijden jurk aan een oneindige waslijn, wapperend in de wind die nooit gaat liggen.